0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Een opvallende vuurbol was gisteravond rond 22:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens een satellietdeskundige ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. Op sociale media kwamen meldingen binnen uit onder meer Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Het ging dus niet om een meteoriet die de aarde naderde, wat sommigen wel dachten. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet, omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan steun voor schone energieprojecten uit de tijd van president Biden. Eerder zei de regering Trump dat de bezuiniging alleen maar bedoeld was om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Ten westen van de Spaanse hoofdstad Madrid woedt op dit moment de grootste bosbrand ooit in de regio. Zo'n 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al duizenden hectares natuur en tientallen huizen verwoest. Door de harde wind en extreme hitte krijgt de brandweer het vuur voorlopig niet onder controle. Twee afzonderlijke bosbranden vormden gisteren samen één enorme brand door de wind. Hoofdaanklager Karim Khan van het Internationaal Strafhof gaat zijn ontslag aanvechten. De lidstaten van het ICC stemden voor zijn vertrek na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een directe collega aan zijn adres. Khan ontkent de aantijgingen. Zijn advocaat zegt dat hij zich niet neerlegt bij het besluit. De exacte stemverdeling is niet bekendgemaakt. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 152 lidstaten voor Khan's vertrek. Nederland en Frankrijk gaven dat vooraf ook aan. Dan nog het weer. Zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: iTunes, all hits, all the time.
5: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Felix Plasencia beschuldigt het hof van politieke aanvallen en vooringenomenheid tegen Afrika en Latijns-Amerika. Het strafhof onderzoekt mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. De terugtrekking wordt pas een jaar na de officiële kennisgeving van kracht en stopt lopende onderzoeken niet automatisch. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Aan het onderzoek doen 50 gezonde volwassenen mee. Wetenschappers beoordelen eerst de veiligheid en meten hoeveel antistoffen de deelnemers aanmaken. Ze worden niet aan het virus blootgesteld. De variant heeft bij de huidige uitbraak in Congo zeker 1000 levens geëist. Er is nog geen goedgekeurd vaccin. Een opvallende vuurbol was gisteravond rond 22:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens een satellietdeskundige ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. Op sociale media kwamen meldingen binnen uit onder meer Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Het ging dus niet om een meteoriet die de aarde naderde, wat sommigen wel dachten. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet, omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan steun voor schone energieprojecten uit de tijd van president Biden. Eerder zei de regering Trump dat de bezuiniging alleen maar bedoeld was om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Dan nog het weer, zonnige perioden en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met een bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. De vissers waarschuwden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosieve deskundige kwamen naar het strandje, waar vlakbij nog een tweede fosforgranaat werd gevonden. De explosieven zijn vermoedelijk door de lage waterstand van de Rijn bloot komen te liggen en stammen mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Hij richtte zijn pijlen onder andere op Don Lemon, Ilhan Omar, Bruce Springsteen en Jane Fonda. Het jaarlijkse diner werd voor de tweede keer gehouden nadat de bijeenkomst in april werd afgebroken vanwege een gewapende indringer. Trump en andere aanwezigen werden toen geëvacueerd. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Felix Plasencia beschuldigt het hof van politieke aanvallen en vooringenomenheid tegen Afrika en Latijns-Amerika. Het strafhof onderzoekt mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. De terugtrekking wordt pas een jaar na de officiële kennisgeving van kracht en stopt lopende onderzoeken niet automatisch. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van Ebola. Aan het onderzoek doen 50 gezonde volwassenen mee. Wetenschappers beoordelen eerst de veiligheid en meten hoeveel antistoffen de deelnemers aanmaken. Ze worden niet aan het virus blootgesteld. De variant heeft bij de huidige uitbraak in Congo zeker 1000 levens geëist. Er is nog geen goedgekeurd vaccin. Dan nog het weer, zonnige perioden en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 9 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Haddingfield in het Engelse graafschap Essex. De ontploffing ontstond nadat kunstmest in een brandend gebouw vlam vatte. De klap was tot ongeveer 24 kilometer verderop te horen en liet woningen in de omgeving schudden. Meer dan 100 brandweerlieden bestreden het vuur dat ook oversloeg naar een veld. Omwonenden werden geëvacueerd en kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn geen gewonden en de brand is intussen onder controle. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres is aangekomen in Syrië voor een driedaags bezoek. Het is voor het eerst sinds 2009 dat een zittende VN-chef het land bezoekt. In Damascus spreekt Guterres met president Ahmed al-Sharra, buitenlandminister Assad al-Shaibani en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verschillende bevolkingsgroepen. De VN wil steun bieden bij de politieke overgang en wederopbouw na de val van Assad in 2024. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met een bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. De vissers waarschuwden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosieve deskundige kwamen naar het strandje, waar vlakbij nog een tweede fosforgranaat werd gevonden. De explosieven zijn vermoedelijk door de lage waterstand van de Rijn bloot komen te liggen en stammen mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Hij richtte zijn pijlen onder andere op Don Lemon, Ilhan Omar, Bruce Springsteen en Jane Fonda. Het jaarlijkse diner werd voor de tweede keer gehouden nadat de bijeenkomst in april werd afgebroken vanwege een gewapende indringer. Trump en andere aanwezigen werden toen geëvacueerd. Dan nog het weer, zonnige perioden en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes
1: Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Ona Ona op weg naar Marisa in de provincie Gorontalo, maar is daar niet aangekomen. Het zoeken wordt gehinderd door een harde wind en golven van 2,5 meter hoog. De speedboot heeft 11 toeristen aan boord. Naast de Nederlanders ook mensen uit Tsjechië, België, Duitsland en Frankrijk. En 2 Indonesische bemanningsleden. Uit een Frans museum is gisteren een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. De dieven kwamen verkleed als toeristen binnen in een museum in de plaats Châtillon-sur-Seine, in het oosten van Frankrijk bij Dijon. Ze sloopten ondanks de bewaking de vitrine en renden weer naar buiten. Na de eerdere juwelenroof in het Louvre gaat de Franse regering de beveiliging van de musea opschroeven. Aanstaande maandag worden de plannen bekendgemaakt. De ontsnapping van een geavanceerd AI-model van OpenAI blijkt pas na een week door dit bedrijf te zijn opgemerkt. Dat meldt persbureau Reuters. Het model hackte na de ontsnapping uit de testomgeving een concurrerende AI-site, Hugging Face. Uit nadere analyses blijkt nu dat de hackaanval meerdere dagen duurde en pas laat werd ontdekt. Volgens OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, was het een ongekend cyberincident en een belangrijk moment voor de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Henningfield in het Engelse graafschap Essex. Er zijn geen gewonden en de brand is intussen onder controle. De ontploffing ontstond nadat in een brandend gebouw kunstmest vlam vatte. Het weer zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah. Yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het rijverbod dat vorige week zaterdag van kracht werd nadat was gebleken dat de stalen constructie onveilig is en gerepareerd moet worden, werd massaal genegeerd. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Het Roemeense leger heeft voor de tweede dag op rij een Russische drone neergeschoten die vanuit Oekraïne over de Roemeense grens vloog. De drone werd uit de lucht geschoten door een F-16 gevechtsvliegtuig. Al eerder drongen Russische drones het Roemeense luchtruim binnen. Eind mei stortte er een neer op een appartementencomplex, daarbij raakten 2 mensen gewond. Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO bij Brussel is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage. De Canadese vrouw van Chinese afkomst liep sinds kort stage bij SHAPE, het Supreme Headquarters Allied Powers Europe, gevestigd in Castaux, net boven Bergen. Ze viel op bij de veiligheidsdiensten. Nadat er onderzoek was gedaan in haar woning en op haar werkplek, besloot de rechter de vrouw te laten aanhouden. Er zijn geen verdere mededelingen gedaan. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan-ung Ona-Ona op weg naar Marissa in de provincie Gorontalo, maar is daar niet aangekomen. Het zoeken wordt gehinderd door een harde wind en golven van 2,5 meter hoog. De speedboot heeft 11 toeristen aan boord. Naast de Nederlanders ook mensen uit Tsjechië, België, Duitsland en Frankrijk. En 2 Indonesische bemanningsleden. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Bij de zoekactie naar de speedboot die sinds vrijdag vermist was, werden tientallen reddingsteams en een drone ingezet. Behalve de Nederlanders waren er ook toeristen uit Duitsland, België en Tsjechië aan boord en 2 Indonesische bemanningsleden. De grote natuurbrand in de Franse departementen Gironde en Landen wordt door de wind nu ook richting Bordeaux gedreven. Enkele voorsteden en buitenwijken en zo'n 140.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. Het Franse leger gaat met een speciaal militair vliegtuig brandvertragend poeder dumpen. De natuurbrand in Spanje nadert inmiddels de hoofdstad Madrid. Ook daar worden uit voorzorg voorsteden en buitenwijken ontruimd. Mexicaanse boeren mogen hun koeien weer naar de Verenigde Staten exporteren. De Amerikaanse regering gaat het importverbod opheffen dat was ingesteld om een vleesetend insect, de schroefwormvlieg, te weren. Door het verbod op de import uit Mexico stegen de rundvleesprijzen in Amerika naar recordhoogte en daalde de binnenlandse veestapel tot het laagste niveau in 75 jaar. De verspreiding van de schroefwormvlieg is relatief beperkt gebleven. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het rijverbod dat vorige week zaterdag van kracht werd nadat was gebleken dat de stalen constructie onveilig is en gerepareerd moet worden, werd massaal genegeerd. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
5: Get ready.
4: iTunes Radio.
0: En dit is de nieuwe alarmschijf.

Een Tony productie, want dat werkte je al vanaf begin van de jaren 80 al samen. Ik kan 1979 met We Don't Talk Anymore. En dit was The Only Way In. Out is The Only Way In. Zo op 7 augustus 1982 binnenkomen, 6 weken in de top 40 komen te staan. Hoogst bereikte positie, nummer 13, toch een aardig hit voor Cliff Richard. Als tweede plaat van het eerste uur hier bij Club Remember Revival of the 80s. En als eerste draaiden we... Moet ik even op de lijst kijken, één momentje. Altijd weer spannend, hè? Kick Creole en de Coconuts, ik wist het eigenlijk wel hoor. Alarm schreef een week 30, maar dan van 1985. Met Andy Cott, dat werd ik een behoorlijk hit in Nederland. Kwam op 3 augustus 1985 binnen. 7 weken in de top 40, nou ja, hoogst bereikte positie. Nummer 21 kun je niet echt een hit noemen, maar wel een lekker zomerplaatje. Welkom muziekvrienden en vriendinnen, weer 2 uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En dan een mooie platen die je zo want tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort. Deze van David Hasselhoff. Je zou hem kunnen kennen van Baywatch, waar die samen speelde met Pamela Anderson. En we gaan draaien Looking for Freedom hierbij. Ja.

to party. Uit Maatappel 1987, die kwam uit de zomer van 1987. No Sleep Till Brooklyn zou niet zo'n beste hit worden. 22e plaats als hoogste bereikte positie en 5 weken in de top 40, maar...

Prachtig uit de zomer. Van de tipperaden blijven steken. Ik kwam er 4 juli binnen. 6 weken in de tipperaden. Hoogst bereikte positie nummer 15. En daarna roemloos voor de 3,95 gulden, denk ik. In de uitverkoopbak van jou en mijn favoriete platenhandelaar, waar ik hem dan weer uithaalde voor 3,95 gulden. Daarvoor gedraaid in 1980. Can You Handle It? Van Sherrod Red. En dit is mooi.

zijn geweest in het huis van Kate Bush. Maar wel een fijne steunplaat van week 30 van 1980. Kwam van het album Never Forever. En de meeste steunplaten werden geen hits, maar deze werd wel een behoorlijk hit. Voor 9 augustus binnen 1980, 7 weken in de top 40 en hoogst bereikte positie nummer 15. En er zou nog een singeltje van het album Never Forever afkomen. En die gaan we ook ergens weer in november draaien ergens. Ja, november zie ik op de lijst staan. Army Dreamers, dat was de volgende single van Kate Bush. En daarvoor gedraaid, geschreven door Burt Bacharach.

Clint stond er ook op. En deze ook uit de zomer van 1985. Bandje van Green Godside hoorde je. Squitty Polity. En natuurlijk heette dat The World Girl. En daarvoor gedraaid van het album Soul uit 1986.

zo heette het. Ja, typische Hans van Meulen gitaartje van de Senico zat het natuurlijk ook weer in. Hoor je niet zo vaak meer op de Nederlandse radio. Sommige mensen zeggen, hou dat vooral zo. Nou, ik vond het wel weer leuk om te draaien hoor. Dat is de plaat die we daarvoor draaiden van Cullen Blunstone. Hij zat ooit bij de Zombies met She's Not There in de jaren 60. Had zelf nog een soul hit in de jaren 70 met I Want Some More en Andorra. In de jaren 80 ook nog met Dave Stewart, What Becomes of a Broken Hearted. En natuurlijk Alan Parsons Project, Old and Wise zong hij ook in. En deze ook in 1983, zou niet zo'n grote hit worden. Cullen Blunstone hoorde je met Dutch. En als eerste draaiden we Malcolm McLaren, de voormalige manager van de Sex Pistols en de Bootzilla Orchestra. Uit de zomer van 1989.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op 4 wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een andere jongen die ook op het motorvoertuig zat, heeft het ongeluk wel overleefd. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De Indiase minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. De minister kondigde zijn ontslag op X aan, terwijl er in New Delhi weer een grote protestactie tegen zijn beleid gaande was. De jongeren eisen sinds meer dan een maand met demonstraties, sit-ins en hongerstakingen onderwijshervormingen. De protestbeweging staat ook wel bekend onder de geuzennaam de kakkerlakken. Het Israëlische leger heeft de afgelopen nacht weer meerdere doelen op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Daarbij raakten volgens lokale media zeker 11 Palestijnen gewond. Bij confrontaties tussen kolonisten en Palestijnen vielen gisteren bij de stad Nablus 6 doden. Ook bij Bethlehem was het onrustig en schoten kolonisten op auto's. Het Israëlische leger heeft extra militairen naar het gebied gestuurd en voert huiszoekingen uit. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Bij de zoekactie naar de speedboot die sinds vrijdag vermist was, werden tientallen reddingsteams en een drone ingezet. Behalve de Nederlanders waren er ook toeristen uit Duitsland, België en Tsjechië aan boord en 2 Indonesische bemanningsleden. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

aantal anderen natuurlijk. Zou het een hit worden? Zeker wordt het een hit. En hij zal nog lang in de top 40 komen te staan ook. Komt op 10 augustus 1985 binnen. 16 weken in de top 40, hoogste bereikte positie. Nummer 6. Cool in the Gang, tweede plaats van de tweede uur hier bij Club Remember Revival of the 80s. Daarvoor draaiden we de Houthouse Flowers uit Ierland. Was kostparade plaats in 1988, week 30. Dat werd een bescheiden hit in Nederland. 16 juli kwam het binnen van het jaar. 3 weken in de top 40, hoogst bereikte positie nummer 28. En daarna waarschijnlijk ook roemloos voor 295 in de uitverkoopbak. En als laatste van het eerste uur van het titeloze album UB40 draaiden we I Would Do For You. Welke muziekvrienden en verdienen nog een uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie platen die je zo hem tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort. Hoewel deze hoor je ons voorbij komen. De tweede single na Disco House was van Chic & Steven.

daarvoor gedraaid Shaking Stevens met zijn tweede hit in Nederland uit de zomer van 1981. En het liedje heette You Drive Me Crazy. Terug naar de zomer van 1980, dit was ineens een hit in Nederland. De Voice werd er wel genoemd, Frank Sinatra. Met het team van New York, New York.

Tony Charles met Stop Your Fussing. Dat is een hele bescheiden hit in Nederland. Kom op 16 juli 1988 binnen 3 weken in de top 40. En hoogst bereikte positie nummer 31. En ook weer ging het roemloos in die uitverkoopbak waar ik het altijd over heb. En daarvoor gedraaid. Frank Sinatra met New York, New York 80. Jaartje later was dit een hit van de Stars on 45. Project van Jaap Egmond.

0: 2 in de vijfde week. Wannabe Started Something. Van het best verkochte album wat hij ooit maakte. En dat was Thriller. Hoewel Bezzo ook niet slecht verkopen. Maar dit album vond ik persoonlijk toch een stukje beter. Geproduceerd door Quincy Jones. Stonden we nog meer in de top 3. Nummer 2 vorige week op 1 in de negende week. Daar waren we wel blij mee. De Pauli Essence. De Star Sisters van de Star Sisters. Ook weer een project van Jaap Egmond. En nummer 3 stond vorige week op 4 in de vierde week. De Man Mountain van Bow Wow Wow. Er stond nog meer in de top 3 voor aardig plaat. Op 4 Moondad Shadow van Mike Oldfield, Mikey Wiley. Op 5 Love Come Down van Barry Biggs. Het kan vriezen, het kan dooien voor Robert Paul. Op nummer 6 They All Went to Mexico. Op 7 van Carlos Santana en Willie Nelson. Rondo Russo, jawel. Ook nooit ooit nummer 1 worden. Van Bedien Steinberg en nummer 10 stond Freeze met IOU. Gaan we binnenkort ook voor je draaien. Maar Michael Jackson en Quincy Jones hadden het niet van zichzelf. Ze hebben een beetje de hele melodielijn hebben ze gesampled, zeg maar. En het origineel is eigenlijk van Manu Dibango. En hij is deze week...
1: Club Remember, Club Remember, Original.

Zondfine, Club Remember Original, zo moet ik het zeggen. Er is allemaal niks uitgesampled trouwens. Beetje onzin wat ik uitkraamde, het was gewoon gebruikt. Dus met melodielijn en baslijn werd gewoon hergebruikt, zeg maar, door Quincy Jones en Michael Jackson. Je hoorde Mano di Bango met de Soul Makassa uit 1973 was dat.

wel zoals Amerika. Hoe gaan de singles waren? Sue Studio en One More Night. En dit zou niet verder komen dan de tipparade. Kwam op 22 juni 1985 binnen. 6 weken in de tipparade. Hoogst bereikte positie nummer 10. En daar ook de dat singeltje. Ging roemloos de uitverkoopbak in voor 3,95 gulden. Waar ik het dan weer uitviste. En toevoegde aan mijn collectie. Daarvoor gedraaid de beat uit Engeland met de Rough Rider. En alles kan je terugluisteren via de Miscloud. Miscloud.com/clubmember80. En John is op Facebook, vinden we ook leuk. Facebook.com/clubmember80.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Dat is een record. De waarde van in beslag genomen cryptomunten daalde van 47 miljoen euro naar ruim 18 miljoen. Het OM heeft bijna 4000 zaken van witwassen afgehandeld en bepleit een betere informatieuitwisseling tussen overheden en bedrijven om de vermenging van onder- en bovenwereld aan te pakken. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. Importeurs van onder andere kruiden en horloges vinden dat de invoertarieven van 10 tot 12,5% die Trump deze week bekend maakte voor een groot aantal landen, waaronder Europa en Zwitserland, onrechtmatig zijn. Die landen zouden volgens Trump onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Amerikaanse bedrijven betwijfelen dat. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op vier wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een andere jongen die ook op het motorvoertuig zat, heeft het ongeluk wel overleefd. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De Indiaanse minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. De minister kondigde zijn ontslag op X aan, terwijl er in New Delhi weer een grote protestactie tegen zijn beleid gaande was. De jongeren eisen sinds meer dan een maand met demonstraties, sit-ins en hongerstakingen onderwijshervormingen. De protestbeweging staat ook wel bekend onder de geuzennaam de kakkerlakken. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
14: We zijn er weer.
15: Lekker.
16: Yes, we mogen weer.
17: We hebben zin in de zomer.
18: Ja, gezellig.
19: Hallo. 24 uur per dag.
2: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
1: Knallen
2: uit je speakers.
17: De puntje.
4: Op en top de beste.
5: Oh, wat goed is nou.
9: Blijf jij gegarandeerd voor thuis.
7: Hallo, hallo.
6: Hallo, hallo.
7: Attentie alsjeblieft. Let op.
8: Zijn we weer de komende 2 uur met louter en alleen een nieuwe muziek onder auspicie van Arnold Overhaart. Waarvoor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Aangedaan de net op 40 tip 30. Jaargang 3, week 30, 24-7, 24 juli 2026. Aflevering 110 alweer. Eventjes mijn nichtje Tess feliciteren met haar verjaardag. Maak er een mooie dag van. Mocht je luisteren, statistisch gezien en gesproken. 7 producties afkomstig uit Nederland, 5 uit België, 6 uit de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit het Verenigd Koninkrijk, 3 Europese, 1 Canadees, 2 Franse, 2 Duitse en 1 Noors product. Verder tellen we 7 Nederlands/Vlaamse rondnamen, 3 ex-speciale aanbiedingen. Geen enkele zakken of zitten blijven, wel 25 stijgers en 5 verse noteringen. En dus ook 5 verdwenen platen deze week aan de lijst. En ze kunnen niet allemaal de net op 40 halen. Zoals bijvoorbeeld de nummer 3

0: Dit was de top 3 uit de Top 30 van vorige week.
1: Op 3 van 5 in de tweede week uit Nederland. René Froger en Waylon. En Hoe de Liefde Raadt. 2 van 6 plus 4 in de zesde week uit Nederland. Ilse Lange en Something Good. En nummer 1 van 13 plus 12 in de derde week. De Netto 40 alarmdisc van afgelopen week. Matthias Mesmans en App en Vloed. Een mooi Vlaams product. En er zijn er tegenwoordig...

0: Twee weken voor Basten en twee plaatsen omhoog. De derde verse uit Noorwegen afkomstig. Dit is The Baza en Lose Myself.
1: Nummer 27.

0: hebben we de nummer 21 en daar hebben we de hoogste verse notering. Even een overzichtje zometeen ook in het hitparadeoverzicht, maar ik doe het graag twee keer. Nummer 30, de eerste uit Nederland, Bente en 321, 29 uit Frankrijk, Hugo Ultranate en Imael Angel en Mervin to the Sun. De derde op 27 uit Noorwegen, De Borsa en Lewis Myself. Invallen nummer 4 op 25 uit Nederland, Flair en Door het Oog van de Naald. En dit is de hoogste verse op 21 uit Nederland afkomstig. Het is de nieuwe single van Roxy Dekker. Het is een beetje wennen aan het singeltje hoor. Superstar!
1: Nummer 21.

0: 30. Met een overzicht van 30 tot en met 21.
1: Aflevering 110 alweer van de Net op 40 Tip 30. Dit is jaargang 3, week 30. Op de verjaardag van mijn nichtje, 24-7, 24 juli 2026. Het is dus ook week 30. De eerste verse notering op nummer 30. Uit Nederland afkomstig, Bente 321. Tweede op 29 uit Frankrijk, Hugo Elsona 2. En Imael Angel en Mervyn to the Sun op 28 van 30 in de tweede week. Plus 2 uit de Verenigde Staten van Amerika. Stella Left Eye en Boston. En invaller 3 uit Noorwegen op 27. De Bossa en Lose Myself. 26 plus 3 van 29 in de tweede week uit het Verenigd Koninkrijk. Nothing But Thieves Evolution. 25 invaller nummer 4 op 1 hoogste uit Nederland. Flair door het oog van de nacht. 24 van 26 plus 2 in de derde week uit Frankrijk. Speciaal

0: Gelder 6 in de tweede week uit Nederland. Lois Lane takes a million en 21. De vijfde en hoogste verse notering uit Nederland. Roxy Dekker en Superstar. Dan kan ik nog wel even zeggen dat de nummer 30 een van de keuzemogelijkheden is. Bente en 3-2-1 voor de Net op 40 alarmdisc voor volgende week. De nummer 20. We gaan de tip 20 binnen. Vorige week 24. Drie weken de lijst. Oude speciale aanbieding Deep Purple en Diablo. Staat er in totaal drie weken uit het Verenigd Koninkrijk.
1: Je hoort ze allemaal in de tip 30.
2: Nummer 20.

0: popgeschiedenis op één zender. Van heel oud tot nu en alles daartussen.
1: Alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.

Langzaam maar zeker schuift ze door, maar ik vrees dat ze de lijst toch niet gaat halen hoor. Deze Serena Agati, vorige week 21, nu plus 4 in de vierde noteringsweek, uit Canada afkomstig. One of the

0: 40 alarmdisc. Dit is de op 15 na populairst, als je het zo mag uitdrukken. Nummer 16 van 19 in de vierde week. Plus 3, Benson Boone. And the time of my life.
1: Nummer 16.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: Het is volgens de ANWB druk op de Europese wegen. Op de route Soleil die van Noord naar Zuid-Frankrijk voert staat al een file van 2 uur naar Lyon en nog 1 uur richting Spanje. Ook naar het Gardameer in Italië is het druk. De ANWB meldt 1,5 uur vertraging. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland doe je er in beide richtingen 1 uur langer over. De echte zwarte zaterdag is volgend weekend. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Dit op verzoek van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. Eerder hadden Amerikaanse bedrijven al gehoor gegeven aan het verzoek van de VS. De beelden, met daarop onder andere de straat van Hormuz, blijven gratis toegankelijk voor bedrijven, het publiek en journalisten, maar nu met een vertraging van 24 uur. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Dat is een record. De waarde van in beslag genomen cryptomunten daalde van 47 miljoen euro naar ruim 18 miljoen. Het OM heeft bijna 4000 zaken van witwassen afgehandeld en bepleit een betere informatieuitwisseling tussen overheden en bedrijven om de vermenging van onder- en bovenwereld aan te pakken. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. Importeurs van onder andere kruiden en horloges vinden dat de invoertarieven van 10% tot 12,5% die Trump deze week bekend maakte voor een groot aantal landen, waaronder Europa en Zwitserland, onrechtmatig zijn. Die landen zouden volgens Trump onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Amerikaanse bedrijven betwijfelen dat. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
3: Yes, we mogen weer.
5: We hebben zin in de zomer.
6: Ja, gezellig.
7: Hallo.
8: Super dag.
9: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
10: Knallen.
11: Uit je speakers.
12: De
11: punten. Op en tot de beste.
13: Blijf jij gegarandeerd voor thuis.
14: Hallo!
15: Nu hoor je de hits van later in de Tip 30.
16: Nummer 15.

0: product. Verder ook nog 7 Nederland slash Slaapstaaf opname. 3 speciale aanwindingen. Geen enkele zak of zitten blijven. Wel 25 stijgers. 5 verse en verdwenen platen uit de lijst van deze week.
1: De tweede uit de 30.
0: Geflopt vorige week nog van 24 naar 23 plus 1 in de vierde week uit Nederland. Mark Floor en Snelle en Parkje Biertje Vrienden. 6 van 10 in de 7 week plus 4 uit Europa ook geflopt. K3 en Donnie Schaduw. 4 van 11 plus 7 in de derde week door naar de lijst uit Nederland. Speciaal.

0: Sophie Dekker en Superstar.
1: En dit was de top 3 uit de Big 30 van vorige week.
0: Toen op 3 van 5 plus 2 in de zesde week uit Nederland. René Froger en Waylon, Hoe de Liefde Gaat. 2 van 6 plus 4 in de zesde week uit Nederland. Ilse Lange en Something Good. En de net op 40 alarmdisc van afgelopen week van 13 naar 1 plus 12 in de derde week uit België. Matthias Mensmans en App en Vloed. Daar straks hadden we de nummer 15 van 18 in de derde week uit Nederland. Carol, oftewel Carol Emerald en Call the Shot. En op 16 van 19 in de vierde week plus 3 uit de Verenigde Staten van Amerika. Benson Boone en The Time of My Life. Dit is hem, de lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders nog hadden bestaan. Facebook.com/de net op 40. Daar vind je de net op 40. Facebook.com/de net tip 30. Daar vind je de tip 30. En als je met me meekijkt, zie je op 11 van 13 vlak voor de tip 10. Dus 2 in de zesde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. 12 van 16 plus 4 in de derde week uit Duitsland. Helene Fischer en Ooit de Nacht. 13 van 14 plus 1 uit Europa. Stine en Oscar en The Wolf. En Safe and Sound. Maar eerst 14 van 22 in de tweede week plus 8 uit Nederland.
1: Alle 30 keurig op een rijtje in de tip 30.
2: Nummer 14.

0: Estien en Oscar de Wolf, respectief eruit. Nederland en België vorige week op 14 en nu 1 plaats omhoog. 5 weken voor het Europese product dus. Safe and Sound en 14 van 22 in de tweede week. Plus 8 uit Nederland. Raccoon en Faila en Daffodils. Dat is ook een keuzemogelijkheid om je stem uit te brengen voor de Net op 40 alarmdisc van volgende week. Ik sprak mijn beurt iets voorbij. Nummer 11 van 13 zometeen. In de zesde week plus 2 uit de Verenigde Staten van Amerika. Met Elizabeth Taylor stond ze vorige week nummer 1. Waar staat ze nu in de Net op 40? Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Dit is nummer 12 van 16 in de derde week. Plus 4 uit Duitsland afkomstig. Helene Fischer en Heute Nacht.
1: Nummer 12.

0: Hitje 30 met een overzicht van 20 tot en met 11.
1: De laatste 10 tips staan nog op je te wachten in aflevering 110. Het is jaargang 3, week 30, 24, 7, 24 juli 2026. Onder een speciaal aan het overhaard van vorige week.

0: top 40 alarmlijst van volgende week. Raccoon en Faela en Daffodils. 13 van 14 plus 1 in de vijfde week uit Europa. Estine en Oscar en The Wolf. En Safe and Sound. 12 van 16 plus 4 in de derde week uit Duitsland. Helene Fischer, Heute Nacht. En 11 van 13 plus 2 in de zesde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Nieuw in de tip 10. 4 weken had Alesso tezamen met One Republic ervoor nodig. In Your Eyes. Vijf plaatsen omhoog van 15 naar 10 in week 4.
1: Je hoort ze allemaal in de tip 30.
2: Nummer 10.

0: Messenger van Alex Warren op nummer 7 in de net op 40, tip 30. Vorige week nog nummer 12, 3 weken voor deze oude speciale aanwinning. Afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika. Summer ervoor van 11 naar 8 in de vierde week. Ook uit de Verenigde Staten van Amerika. En My Body Isn't Ready. En nou een populaire man is net 20 en scoort hit na hit. Nummer 5 van 9 plus 4 in de vijfde week uit België. Niels de Stadsbader. En Vuur en Vlam. Geweldig nummer. Eerste nummer 6 van 7 in de zevende week. Plus 1. Oude speciaal aanbieding Gracie Abrams. En Hit the Wall.
1: Nummer 6.

Tip 30.

ochtends 4 dus. In de 5e week uit Europa, Billy Rexha, David Guetta en Sad Girls. En op 3 van 5 plus 2 in de 7e week uit België, Floris, Francis, Arthur, Wolfje. 2 van 3 plus 1 in de 7e week uit Nederland, René Froger en Waylon en Hoe de Liefde Gaat. En de net op Vreder Alarmdisc voor komende week stond vorige week op nummer 10. En is voor Last Frequencies. En

0: Maar blijf ook luisteren naar de Net op 40 uiteraard. Daar gebeurt ook weer van alles in. En dit is hem, de Net op 40 alarmdisc voor de komende week. Vorige week 10 en nu plus 9 op nummer 1 terechtgekomen. The Lost Frequencies met Leave It All. En die andere single staat ook nog steeds in de lijst genoteerd.
1: En dit is de Net op 40 nieuwe alarmdisc.
2: Nummer 1.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
2: Dit is Bas de Meeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Damascus en de oostelijke stad Deir al-Zor. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie en veiligheidsdienst, de andere was een reguliere passagiersbus. De gewonden zijn met legerhelikopters naar een militair ziekenhuis gebracht bij Palmyra. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. Bij de Noord-Duitse stad Bremen is aan het einde van de ochtend een vliegtuigje op een huis gestort. Er is één dode en één vermiste. Het gezin dat

0: het huis woont, was op het moment van het ongeval niet thuis. Het eenmotorige vliegtuig dat plaats heeft voor 4 inzittenden was net opgestegen van de luchthaven van Bremen toen het misging. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Dit op verzoek van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. Eerder hadden Amerikaanse bedrijven al gehoor gegeven aan het verzoek van de VS. De beelden, met daarop onder andere de Straat van Hormuz, blijven gratis toegankelijk voor bedrijven, het publiek en journalisten, maar nu met een vertraging van 24 uur. En het treinverkeer tussen Meppel en Hogeveen heeft gisteren een paar uur stilgelegen vanwege het vangen van een poes met 2 kittens die langs de rails liepen. De treinmachinist seinde de verkeersleiding in toen hij ze bij het spoor zag lopen. Ook al is dat bij kleine dieren niet verplicht, zoals dat wel het geval is bij loslopende schapen of koeien. De katten worden door een dierenarts gecontroleerd en als ze niet gechipt zijn, dan wil de machinist ze adopteren, zei hij tegen RTV Drenthe. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. This is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De explosieve opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Er vloog bij Doornenburg bij Nijmegen al zo'n granaat in brand nadat vissers er met hun wagen per ongeluk overheen reden. In de Tweede Wereldoorlog werd aan veel munitie het nu verboden fosfor toegevoegd. En na de oorlog gooide men veel van die munitievoorraden gewoon op de bodem van de grote rivieren. Honderdduizenden mensen hebben in de Duitse hoofdstad Berlijn meegelopen met de jaarlijkse Pride. De organisatie waarschuwt dat de positie van LHBTIQ+ mensen wereldwijd onder druk staat en roept op tot strengere aanpak van haatmisdrijven. Langs de route protesteerden ook rechtse groeperingen en de politie hield 15 mensen aan die op weg waren naar een tegenbetoging. De Berlijnse Christopher Street Day, zoals hij heet, is een van Europa's grootste Pride-evenementen. Door de grote natuurbranden in Spanje en Frankrijk is al ruim 250.000 mensen geëvacueerd. In Frankrijk moesten meer dan 200.000 mensen hun huis verlaten. In Spanje zijn het er zo'n 70.000. De branden hebben samen al ongeveer 106.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied van ongeveer de helft van de provincie Limburg. De slotrit van de Tour de France morgen is al ingekort omdat er te weinig politie is om het oorspronkelijke parcours te beveiligen.

0: Agenten helpen bij de natuurbranden. En bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Damascus en de oostelijke stad Deir al-Zor. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie en veiligheidsdienst, de andere was een reguliere passagiersbus. De gewonden zijn met legerhelikopters naar een militair ziekenhuis gebracht bij Palmyra. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Ze bezocht het Pride Park in het Vondelpark en sprak met organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. Het internationale evenement World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en duurt nog tot 8 augustus. In de Duitse hoofdstad Berlijn hebben honderdduizenden mensen meegelopen met de jaarlijkse Pride. Dat is een van Europa's grootste. De Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. Het Witte Huis bevestigt die dreiging niet. Wel krijgt het nieuwe regeringsvliegtuig later dit jaar een veiligheidsupgrade, want het heeft minder geavanceerde veiligheidssystemen dan de twee oudere Air Force One toestellen. De explosief- en opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Er vloog bij Doornenburg bij Nijmegen al zo'n granaat in brand nadat vissers er met hun wagen per ongeluk overheen reden. In de Tweede Wereldoorlog werd aan veel munitie het nu verboden fosfor toegevoegd. En na de oorlog gooide men veel van die munitievoorraden gewoon op de bodem van de grote rivieren. En president Tokayev van Kazachstan heeft de Russische president Poetin met klem opgeroepen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Volgens hem is het een schande dat jonge mensen aan het front blijven sterven. Hij pleit voor een terugkeer naar diplomatiek overleg, zoals de gesprekken die in 2022 in Istanbul werden gevoerd. Tokayev zei op de Kazachstaanse Russische top in Omsk dat hij nog steeds niet begrijpt waarom Poetin ruim 4 jaar geleden zijn buurland zo uitgebreid is binnengevallen. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radio.

0: zaterdag. Item Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Duizenden bezoekers kwamen kijken naar de kleurrijke parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen. Het evenement in de havenstad verliep feestelijk en zonder al te grote incidenten. De optocht is rond deze tijd afgelopen. De 42e editie van het zomercarnaval in Rotterdam had met zo'n 25 graden het weer ook mee. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn bijna 200.000 mensen geëvacueerd. De regering spreekt al van de mogelijk grootste evacuatie in vredestijd. Er worden ook 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Want het inademen ervan levert gezondheidsklachten op. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Ze bezocht het Pride Park in het Vondelpark en sprak met organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. Het internationale evenement World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en duurt nog tot 8 augustus. In de Duitse hoofdstad Berlijn hebben honderdduizenden mensen meegelopen met de jaarlijkse Pride. Dat is een van Europa's grootste. En de Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. Het Witte Huis bevestigt die dreiging niet. Wel krijgt het nieuwe regeringsvliegtuig later dit jaar een veiligheidsupgrade, want het heeft minder geavanceerde veiligheidssystemen dan de twee oudere Air Force One toestellen. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTurn Radio.
0: Now. Tim Nieuwenhuis, Soul and Dance Classics.
5: Get ready.
4: iTurn Radio.
6: Here we go. Four. One. Take four.

0: Regel 1 op de cursus Hoe maak ik radio? Begin nooit met een instrumental. Nou, die passage van het boekje was ik even spontaan vergeten. Wat ook instrumentaal is een taal, zeggen ze wel eens, hè. En we begonnen met het Salsa Orchestra. Dat was een kleine afsplitsing van de MFSB. We hadden wat ruzie met Kenny Gamble en Leonardo Vicente. Zoals meestal gaat, hè. Een heleboel leden vertrokken. En richting 1974 het Salsa Orchestra op. En ze bleven gewoon een klein beetje opnemen in de Sigma Sound Studios in Philadelphia. En bekende leden waren natuurlijk Vince Montana Jr., Ronnie Baker, Earl Young, Norman Harris en Bobby Eilie. En dit heette de Salsa Hustle in original 12 inzetvoering van bijna 8 minuten. Hier in de hete studio van de Soul & Dance Classics. Een warm muziek zeker. Het is wel in de avond, maar ja. De ventilator maar aangezet en misschien hoor je het wel op de achtergrond. Ach, ten onze schelen, als we het maar een beetje griefelijk hebben hier in de studio. Met mooie muziek onder andere van Homer Banks, The OJ's, Carl Carlton, The Dust Band, Bobby Brown. En zo tegen het einde van de show, weer een mooie slow jam. En dat allemaal in een Dance Classic Soul Ballad. Maar zover is het lang nog niet. We gaan eens luisteren naar Carol Douglas in de
1: Soul and Dance Classics.
0: En er gaat weer iets fout natuurlijk. Gaat altijd iets fout, hè?

Uit de late jaren 60, mooie soul was dat. En gedraaid hier bij de Soul and Dance Classics en daarvoor gedraaid. Had wat opstartproblemen. Carol Douglas had wat opstartproblemen met Doctor's Orders. Misschien lag het daar.

Miracles van die klonk net zo beroerd in de eerste versie, maar dit komt er ook wat van. 1968, ik hoop dat ik ooit een betere versie vind van The End of the Road van Gladys Knight en Pips natuurlijk samen met de Funk Brothers natuurlijk. En wat hebben we daarvoor gedraaid? 992 Arguments, The Philly Sound, by the OJ's, hier bij de Soul and Dance Classics.

Zo'n enige hit in Nederland worden. Maar wat een fijne plaat was dat. Let It All Blow. 1985 en daarvoor nog gedraaid. We hebben de volgende weer gedraaid. Dus even kijken op de lijst. Carl Carlton natuurlijk. En het heette She's a Bad Mama Gemma. En dit zou je misschien nog in de oorspronkelijke versie kunnen kennen van John Coltrane. Die bracht het een hele trage jazzversie uit in 1965. Dan vond ik deze toch wel lekkerder hoor. In 1988. Will Downing.

Ja, niet dat hij zijn vrouw Whitney af en toe sloeg, maar ook van het andere bandje wat in de jaren 80 had. En dat bandje heette New Edition en dit heette My Prerogative van Bobby Brown. En daarvoor nog gedraaid.

zuipen. Oh, sorry, ik zal drinken zeggen. Producer van onder andere Kool & The Gang, Ermer Deodato uit 1982 met de Happy Hour in de original single.

in de Dance Classic Soul Ballad. Met onder andere Frank Collins. Lof dat hij er nog steeds bij zit bij het bandje Kokomo. 1982 was eigenlijk een klein beetje een imitatie van How About Us van Champagne natuurlijk. Britse Soul in de Dance Classic Soul Ballad. Met onder andere Frank Collins. Lof dat hij er nog steeds bij zit bij het bandje Kokomo. 1982 was eigenlijk een klein beetje een imitatie van How About Us van Champagne natuurlijk. Maar wel lekker om te gaan draaien.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die is verdwenen in het water. De 45-jarige man sprong van een boot om zijn 16-jarige zoon te redden, maar kwam daarna zelf niet meer boven. De jongen werd uiteindelijk gered door opvarenden van een passerende boot. De brandweer, kustwacht en politie zijn met meerdere eenheden op zoek naar de vermiste Nederlandse man. Hij had de boot gehuurd met zijn 3 kinderen en die zijn inmiddels allemaal al in veiligheid. Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Duizenden bezoekers kwamen kijken naar de kleurrijke parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen. Het evenement in de havenstad verliep feestelijk en zonder al te grote incidenten. De optocht is rond deze tijd afgelopen. De 42e editie van het zomercarnaval in Rotterdam had met zo'n 25 graden het weer ook mee. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn bijna 200.000 mensen geëvacueerd. De regering spreekt al van de mogelijk grootste evacuatie in vredestijd. Er worden ook 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Want het inademen ervan levert gezondheidsklachten op. En in het zuiden van China zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Nu. Scholen zijn gesloten, het treinverkeer en ander openbaar vervoer is op veel plaatsen stilgelegd. De tyfoon dreigt ook zware regenval en hevige wind te veroorzaken en bereikt naar verwachting morgenochtend de kust met windsnelheden tot ruim 170 km per uur. Hongkong heeft al tyfoonwaarschuwing niveau 3 afgegeven. Er werden vandaag al zeker 49 vluchten geannuleerd en 238 vertraagd. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: iTunes Radio.
0: QDM, 4 hours of quality dance mixes.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.
5: Franz Cook in the mix.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Volgens Duitse media raakten er meerdere mensen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreanen.

0: Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22.
1: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTunes Radio.
5: Now, Ron's Mix Marathon.